0: Safa!
1: Hadi sen!
2: Put your hands up in the air.
0: Actie, je mag echt gas, hè?
3: Dat ging hier staan.
4: Wel lekker, Erik.